Lam sicher, natulchatsikia wan tafkan lanta zayam, tatanatsikia mfimnatsikia miarotsik, armandudanan favaltsik, au tsara dol denare wan dan tovaloi. Ok. Ok, c'est parti. Zay mbipa voalohany eo, andefasako iradimbe zao. Izaro ny tsofoka voalohany amin'ity androany ity. Manonona ny tsara indrindra ho anao, hafa mihitsy ity herinandro ity. Ianao mieritreritra fa hoe anaty fahasairanana tsika, fa Andriamanitra koa misahirana ny momba antsika. Kobakoba tanana ho any 556-75. 969-92-11-92-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-
andro. Nanonona ny tsara indrindra ho an'ny 1144 163 62. Ao tsara daholo veloha e, ilomano tanteraka atsika ho anatin'ny lamozika amin'ity androany ity, tsara ity androany ity. Wow!

0: Laten we zitten naar Krajinia. Die kasten maar nog een koe, hè? Tot zo'n bobe, maar nog een muziekje. Taratas, ja, van de man die man die, hè? Die kasten maar nog een oom, monsieur Bobe, hè?
1: Amrayur, et omni Sofia Radio.
0: Ti la musica l'uni tira con atni integralati, eh? Ti attulto un tanura reta, ti rapi, mi onda na suan salamera yanku.